meer zeggen of ik nog een deken vind. Jij had zelf niets bij.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Grootste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De vader van de jonge Chairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: In een weiland naast de Kiezel in Diepenbeek is een grote hoeveelheid doornappels aangetroffen. Deze giftige plant kan buikpijn en hallucinaties veroorzaken. De gemeente is op de hoogte en zegt het nodig te doen om de opmars tegen te gaan. Contact met de bloemen of bolsters kan huidaandoeningen veroorzaken. Dieren kunnen er zelfs van sterven. De eigenaar wordt opnieuw aangeschreven om de plant te verwijderen. Landcommanderij Aldenbieze in Bilze-Hoeselt moet vanaf 2027 300.000 euro besparen. Dat blijkt uit de begrotingsmaatregelen van de Vlaamse regering. De gevolgen voor het aanbod en de bezoekers zijn nog niet duidelijk. Een besparing van deze omvang heeft onvermijdelijk impact op onze culturele werking, zegt directeur Patrick Cornelissen. De site ontvangt jaarlijks 250.000 bezoekers en organiseert bijna 1000 activiteiten. Vandaag eerst mistig en lage bewolking, later overal zonnig najaarsweer. We halen 17 tot 20 graden met weinig wind. Morgen opnieuw kans op ochtendmist, daarna volop zon en aangenaam weer tot 22 graden.

al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy.

Energy Rheemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor. Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Rheemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

De ene zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilowit.

plezant wanneer we worden uitgenodigd om te dansen. Juan Erlando met zijn orkest Samba, waarin je de Braziliaanse onstuimigheid kon horen die ze daar altijd etaleren tijdens het carnaval. Dat wordt daar volgend jaar gevierd van de 5e tot en met de 10e februari, met als extra op zaterdag de 13e de kampioenenparade, waarin de beste samba-scholen aan bod komen. Wil je nog wat weten? Luister dan eens goed naar Des O'Connor. Het gaat over de liefde en dat je daar voorzichtig mee moet omspringen.

verdriet, liefdesverdrietheid, zoiets. Iemand kwetsen waar je veel van houdt. En dan krijg je dat, hè? Liefdesverdriet. Des O'Connor. You always hurt the one you love. Dit was ik helemaal vergeten aan het begin van mijn radiocarrière, mocht ik deze mevrouw interviewen. Ik weet nog goed, nu ik het vertel, schiet me dat te binnen, dat ze voorafgaand aan dat interview een aspirientje vroeg, want ze had barstende hoofdpijn. Ik ga niet zeggen wie ik bedoel, kan jij haar stem herkennen? Nee.

Je sloeg de nagel op de kop, figuurlijk dan toch, want dit was inderdaad Timmy Euro, Make the World Go Away. Timmy vertelde me dat Frank Sinatra fan van haar was en haar mee vroeg op tournee naar Australië. Nu was Timmy niet iemand die vaak bij ons in de hitlijsten opdook, wilde kennen haar, met z'n allen van haar monsterhit Hurt, jaren nadien ook nog eens een hit voor Bobby Vinton.

Welkom in de maand oktober. Wie Latijn heeft gestudeerd, hoort hierin meteen het woord octo, wat 8 betekent. En volgens de Romeinse kalender zijn we toe aan de 8e maand. In de Gregoriaanse, die wij volgen, de 10e. Maar we hebben de Latijnse naam behouden, vandaar oktober. Sorry voor de uitleg, maar ik dacht, laat ons even wat intelligent uit de hoek komen. Dat scheelt qua geloofwaardigheid een stevige slok op een borrel.

Is dat niet mooi als een man dat tegen je zegt: welkom in mijn hart, welcome to my heart, Dean Martin. Niet zo vaak gedraaid dat nummer, maar wel de moeite waard. En dat doen we wel vaker op de zondag, onbekende liedjes. Ja, ook eens een kans gunnen, hè? Waarom niet? Dit nummer is dan wel bekend, maar niet in de instrumentale versie. Ik heb het over Lou Reed's Walk on the Wild Side, door de Nederlandse saxofonist Piet Noordijk.

0: Al meer dan 15 jaar geleden overleden saxofonist Piet Noordijk. Deze meneer is ook al een tijdje geleden van ons heen gegaan, om precies te zijn de 22 april 2000, Ton Hermans, telkens ik in Maastricht ben en daar in de Stokstraat huis nummer 51 passeert, dan denk ik aan hem. Hij woonde daar van 1968 tot en met 1973. Ton was verzot op Frankrijk, hij zong daar graag over en wijde soms daar een sketch aan, zoals deze.
1: Radio Ludo op zijn zondags best.
2: Als ik een weekend vrij ben hier in Carré, dan vlieg ik even naar de Franse Provence. Dat vind ik zo heerlijk, hè. En ik heb daar een herberg, mensen. Dat moet ik even vertellen. Gezellig, zeg. Gezellig. Een herbergje nou zo groot. Het is niks. Als het regent, zetten ze het binnen. Het is werkelijk niks. Het is een heel klein herberg. Het mag geen naam hebben. Het heeft ook geen naam, trouwens, hè. Een auberge. Dat heet herberg. Nou, dat staat erop. Auberge. Hij is van een Franse mevrouw, een aubergine. En dat is... Leuk mens, zeg. Leuk mens. En kopie, hoor. Tetti. Ja. Echte Française. 'S morgens komt ze mezelf wekken. Klopt ze op de deur. En dan roept ze Antoine. En dan roep ik entree. Entree, roep ik dat. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. En dat is... Wat? Dat is elke morgen. Chaque matin. Elke morgen legt ze een eitje, een œuf. Ja, dat heet zo, een œuf. Zij zeggen œuf, wij zeggen ei. Wist je het niet? Wist je dat niet? Ja, ik wist het ook niet, mevrouw. Nee. Maar ik zag die witte dingen liggen, dan denk ik, dat is een eier. Ja. Maar ik vind het zo leuk dat zij zeggen, anaf. Vind je leuk? Wij zeggen ei. Dat vind ik niks, een ei. Ja. Maar anaf. Oh, die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je dat wat? Vind ik ook niks, kip. Ja. Een Fransman die zegt, un poule. Ja. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind je dat? Vind je het? Ja. Een kip. Het is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei. Ja. Maar een aaf. Hoor je het verschil? Een aaf. Het lijkt me ook voor de kip zelf, lijkt het me. Vind je het? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Een hè? Een ei. Als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen. Wat zou u liever leggen? Een

Met wat weemoed zong Dalida over de vele herinneringen die ze bewaarde aan haar carrière en haar leven. Debout sur les planches, sous la lumière blanche. Ze nam dat liedje op in 74, hetzelfde jaar dat ze gigantisch scoorde met Gigi Lamoroso. Zometeen een vlugje Roy Orbison, maar in het leven zijn vaak de dingen die niet worden gezegd of gezongen belangrijker dan waar we wel over praten en zingend onze tijd aan besteden.

Kennen we van de televisiereclame voor koffie, Douwe Egberts, weet je nog, op de Nederlandse televisie? Het orkest en de piano van Johnny Pearson, Sleepy Shores. Over weet je nog, en ken je dit nog? De man ken je sowieso, maar ik durf verder dat je, of, je moet een fervente fan zijn, dit singeltje, zo goed als vergeten bent. Ik ook hoor, dus ik neem je niks kwalijk. Hier is Roy Orbison.

de musical Carousel, de klassieker You'll Never Walk Alone, een lied met een religieuze invalshoek. Jerry and the Pacemakers, die daar verrassend genoeg in Engeland een nummer 1 mee scoorde, en dat ten tijde van de Beatles. Daarna draaide ik Dalida, die ooit een relatie had met Alain Delon en samen met hem de hit Parole Parole of Parole Parole opnam. Maar daar liet Delon het niet bij en nam ook dit liedje op met Phyllis Nelson.

Alain Delon en Phyllis Nelson, I Don't Know, dat wonderwel veel gedraaid werd op de radio. Dat weet ik nog goed. Wie het ook niet kon geloven dat hij met een makkelijke melodie een nummer 1 hit zou scoren was Frank Sinatra. The Voice wou het eerst niet opnemen, maar zijn producer Jimmy Bowen zei, doen Frank, dat is een goeie hoor. En het werd een goeie. Of zoals ze tegenwoordig zeggen, een keigoeie.

Nu ze weg is, zit hij daar maar alleen te wezen, hè? Als een soort vreemde in deze wereld. Stranger in the world, Bobby Rydell. Niet vreemd en nooit in zijn eentje, Bart Keijer. Hij en Luc zijn onafscheidelijk, dat zie je. Waar de ene opduikt, volgt de andere. Gedwee, zeer volgzaam, zo lijkt het toch. Bart tuk op het Franse chanson en dat liet hij de voorbije jaren vaak merken.

Versie van Shella en haar toenmalige man Ringo, Le Gondola Venise, waar Bart Gael 1000 terrassen in Rome van maakte. Mag ik dit nog eens draaien? Is nog altijd een van mijn favoriete songs van Rob de Nijs.

gebeuren is nog heel recent, hè, dat hij overleed. De 16e maart 2025. Rob de Nijs. Heb ik hem ooit live zien zingen? Hou me vast, want ik val. Geen schrik hier bij Radio Ludo. We houden je vast, de ganse dag, arm vast. 7 dagen op 7, de klok rond. Bij ons kan je altijd terecht. Zometeen nog een dosis liedjes om te zoenen in de tweede uur CS-dag. Tot zometeen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. 3 anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar 2 verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van 1000 onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs 1 iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in 1 dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

misschien niet meteen door, maar dit was een opera-aria, Barcarolle, het Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach, door het orkest van James Last. James ooit begon als jazzmuzikant, door platenfirma Polydor binnengehaald als arrangeur en door de directie van de platenfirma aangespoord om een muzikaal tegengewicht te vormen voor Bert Kempfert. Bert scoorde goed in Engeland en Amerika, maar niet zo goed in Duitsland. Bert was blijkbaar te ernstig met muziek en arrangementen bezig, alhoewel, als je dit hoort...

Een orkest, Bert Kempfert, met een liedje over kippen. We doken met z'n allen het kippenhok binnen met de chicken talk. Kempfert, vaak geëerd om de liedjes die hij componeerde, die in Amerika ook heel vaak van een tekst werden voorzien en ingezongen. Denk maar aan toppers als Strangers in the Night en Blue Spanish Eyes. Dit hier is minder bekend, maar wel een must voor crooners als Jack Jones.

Geliefd, dat weet ik nog bij de luisteraars van Radio Minerva, Lady Jack Jones. Hij stopt als jurylid van The Voice, althans, dat las ik toch, Tom Jones, de man is 86. Om de andere dag treedt hij deze maand oktober, je hoort het goed, op in Amerika. Je moet het maar doen en kunnen, hij kan dat. Ik weet niet of deze klassieker op zijn repertoire staat. Ik hoop van wel, With These Hands.

zijn vocaal aan elkaar gewaagd. Twee superzangers, twee superstemmen. Naar Tom Jones, Lou Rawls, See You When I Get There. Ik zal je wel zien, zeker. Wanneer, dat weet ik niet. Hè? Ik toch niet in ons geval. Soms als ik door de stad Hasselt loop en mensen al eens beroep, en dan steken ze vaak een duim op, zo van, ah, bij Radio Ludo, goeie muziek. En dat vinden we nog altijd een fijn compliment. Lou Rawls hoorde je daarnet met de melodie van Gamel & Huff, die dat schreven voor Lou toen die voor hun platenfirma kwam werken. En om daar meteen ook zijn grootste hit op, You'll Never Find Another Love Like Mine. Voor de aardigheid vandaag in de live versie van Michael Bublé, geflankeerd door Laura Pausini.

Anka Dernson, Little Girl. Er staat nu een mevrouw klaar die in 1980 Duitsland vertegenwoordigde tijdens de 25e editie van het Eurovisie Songfestival dat toen plaats had in Den Haag. Weet je nog wie won? Ierland met Johnny Logan, What's Another Year. En die won met een paar punten verschil van deze mevrouw, Katja Epstein.

De groep Telex vertegenwoordigde België met Eurovision en Katja Epstein werd tweede met Theater. Duidelijk uit de tijd dat dat festival nog om echte liedjes draaide en je iets of wat beschaafd op dat podium hoorde te staan. Daar stond ooit een zekere Louis Neefs, keurig in maatpak en met een goede stem. Zometeen mag Louis wat zingen, maar eerst om hem een hart onder de riem te steken, zijn zoon Gunther met een geslaagde versie van The More, I See You.

0: eerst met een ode aan de Nederlandse zangeres Martine Bijl, die daarop aansloot met een van haar bekendste liedjes, Benjamin. Ik ga wat scharrelen in onze hitkoffer en kom daar terecht bij deze single van een van de bekendste filmacteurs, Anthony Quinn.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

0: just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Vooral bekend van zijn rol in de film Zorba de Griek, Anthony Quinn, I Love You and You Love Me. In 1991 zette Dire Straits het nummer Ticket to Heaven op plaat. Precies 8 jaar later maakte Eric en Salah daar een Nederlandstalige versie van Te Mooi om Links te laten liggen.

En zo hoor je maar weer eens dat je ook in het Nederlands mooie liedjes kan brengen. Erik en Sanne, ticket naar Eden. De groeten krijg je van me en met een dankwoord dat je 2 uur lang bij ons wou blijven. Niet weggaan, zometeen meer van dat. Verzorg je goed en blijf luisteren naar Radio Ludo. Tot de volgende.

0: Jouw tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Nu.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Siestdag. Muziek op zijn zondags met Mark Brilouet.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In een weiland naast de Kiezel in Diepenbeek is een grote hoeveelheid doornappels aangetroffen. Deze giftige plant kan buikpijn en hallucinaties veroorzaken. De gemeente is op de hoogte en zegt het nodig te doen om de opmars tegen te gaan. Contact met de bloemen of bolsters kan huidaandoeningen veroorzaken. Dieren kunnen er zelfs van sterven. De eigenaar wordt opnieuw aangeschreven om de plant te verwijderen. Landcommanderij Aldenbieze in Bilze-Hoeselt moet vanaf 2027 300.000 euro besparen. Dat blijkt uit de begrotingsmaatregelen van de Vlaamse regering. De gevolgen voor het aanbod en de bezoekers zijn nog niet duidelijk. Een besparing van deze omvang heeft onvermijdelijk impact op onze culturele werking, zegt directeur Patrick Cornelissen. De site ontvangt jaarlijks 250.000 bezoekers en organiseert bijna 1000 activiteiten. Vandaag eerst mistig en lage bewolking. Later overal zonnig najaarsweer. We halen 17 tot 20 graden met weinig wind. Morgen opnieuw kans op ochtendmist, daarna volop zon en aangenaam weer tot 22 graden.

Een heel goede middag en van harte welkom bij Op Weekend. Ik ben Karen de Greve en ik ben ontzettend blij dat je erbij bent. De werkweek ligt achter ons, de agenda mag even dicht en het is tijd om te genieten van alles wat het weekend zo bijzonder maakt. De komende uren hou ik je graag gezelschap met een heerlijke mix van muziek, gezellige verhalen, fijne herinneringen en natuurlijk de perfecte soundtrack voor jouw weekend. En of je nu thuis bent, onderweg, aan het werk of lekker aan het ontspannen, ik ben er graag voor jou. Maak het gezellig, zet het volume een beetje hoger en neem er gerust iets lekkers bij en geniet samen met mij van deze nieuwe aflevering van Op Weekend. Veel luisterplezier. Dit is Op Weekend met Karen de Greve.

Hasselt bruist dit weekend van sfeer, shoppen en gezelligheid. Wie dit weekend door Hasselt wandelt, merkt het meteen. Er hangt heel wat leven in de stad. Voor wie op zaterdag luistert en voor wie deze uitzending zondag herbeluistert, is er volop nieuws uit de Limburgse hoofdstad. Zondag 4 oktober staat helemaal in het teken van winkelen en genieten. Dan openen de Hasselse handelszaken hun deuren voor een nieuwe shoppingzondag. Bovendien valt die samen met het jaarlijkse weekend van de klant, waarbij de bezoekers kunnen rekenen op extra aandacht, kleine verrassingen en een warm welkom van de lokale handelaars. Maar ook vandaag, zaterdag, valt er heel wat te beleven. Op het Kolonel Dussaertplein vindt de wekelijkse antiek brocante en curiosa markt plaats. Een ideale plek voor wie houdt van oude voorwerpen, verzamelstukken en bijzondere vondsten. Voor cultuurliefhebbers is er aandacht voor het openingsfeest van de nieuwe tentoonstelling van Raffaella Vogel in Z33. En daarmee bevestigt Hasselt opnieuw zijn positie als een belangrijke culturele bestemming in Limburg. Nu, wie liever wat rustiger geniet, die kan terecht in de Hasselse musea. Zo loopt in het Modemuseum Hasselt de tentoonstelling Memory is Home en brengt het Genevermuseum met de schaduw van de fles een boeiende blik op een stukje sociale geschiedenis. Kortom, of je deze uitzending nu op zaterdag hoort of morgen op zondag herbeluistert, Hasselt heeft dit weekend voor ieder wat wils. Van shoppen tot cultuur, van kermisplezier tot een gezellige wandeling door de binnenstad. De herfst is in aantocht en de Limburgse hoofdstad laat meteen zien waarom ze zo geliefd is bij bezoekers uit de hele regio.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke. Voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Z33 opent de deuren voor een indrukwekkende solotentoonstelling van Rafaela Vogel. Dit weekend staat Kunstencentrum Z33 in Hasselt in de schijnwerpers met de opening van de tentoonstelling De mens is geen vogel van de Duitse kunstenaar Rafaela Vogel. Het gaat om de eerste Belgische institutionele solotentoonstelling van de internationaal gerenommeerde kunstenares die de voorbije jaren naam maakte in musea en kunsthuizen over de hele wereld. Vanaf zondag 4 oktober kunnen bezoekers kennis maken met een indrukwekkend parcours vol monumentale installaties, sculpturen, schilderijen en een volledig nieuw multimedia kunstwerk dat speciaal voor deze tentoonstelling werd ontwikkeld. Volgens Z33 neemt de expo bezoekers mee door verontrustende, maar tegelijk wonderlijke werelden waarin beeld, geluid en ruimte samensmelten tot een intense totaalervaring. Rafaela Vogel, geboren in 1988 in Nuremberg, behoort tot een generatie kunstenaars die opgroeide met digitale technologie als artistiek instrument. In haar werk maakt ze gebruik van drones, 360 graden camera's en 3D-scanners. Opmerkelijk is dat ze vaak zelf de hoofdrol speelt in haar video's die ze zonder filmploeg opneemt, regisseert en monteert. Haar kunst laat zich moeilijk in één vakje onderbrengen. Ze schildert, maakt sculpturen, creëert video's, componeert muziek en verzorgt vaak zelf de soundtrack die haar installaties begeleiden. Die multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat de bezoekers niet alleen kijken naar kunst, maar er als het ware middenin terechtkomen. Volgens Z33 weet Vogel voortdurend tegenstellingen tegenover elkaar te plaatsen. Humor en vervreemding, kwetsbaarheid en kracht, technologie en lichamelijkheid. Het zijn precies die botsingen die haar werk zo intrigerend maken. Met deze tentoonstelling haalt Z33 een kunstenaar naar Hasselt die internationaal aanzien geniet. Werk van Rafaela Vogel was eerder te zien in onder meer het Museo Tamayo in Mexico-stad, de Petzl Gallery in New York, Museum de Pont in Tilburg, het Kunsthaus Bregenz en het Haus der Kunst in München. In 2022 nam ze bovendien deel aan de prestigieuze Biennale van Venetië. De mens is geen vogel van Rafaela Vogel loopt van 4 oktober 2026 tot en met 21 februari 2027 in Z33 in Hasselt.

Weekend van de klant in Hasselt. Op zondag staat het centrum van Hasselt volledig in het teken van het jaarlijkse weekend van de klant. De winkels zijn geopend en bezoekers kunnen rekenen op extra aandacht, verrassingen en tal van leuke acties bij de deelnemende handelaars. Een ideale gelegenheid dus om de nieuwste herfstcollecties te ontdekken en een gezellige namiddag in de binnenstad door te brengen. Dit weekend opent in kunstencentrum Z33 de tentoonstelling De mens is geen vogel van de Duitse kunstenares Rafaela Vogel. U hoorde dit zojuist al in het nieuws. Bezoekers maken kennis met monumentale installaties, sculpturen, videokunst en een speciaal voor Hasselt ontwikkeld multimediaal kunstwerk. Het is de eerste Belgische solotentoonstelling van de internationaal gerenommeerde kunstenaar. In het Modemuseum Hasselt loopt momenteel de tentoonstelling Memory is Home. De expo brengt verhalen van bekende namen met een sterke Limburgse connectie en biedt een unieke blik achter de schermen van de modewereld. Ontdek het Genever Museum. Het Genever Museum presenteert met de schaduw van de fles een bijzondere tentoonstelling over alcoholgebruik en de rol van populaire media in de 19e eeuw. Een boeiende uitstap voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis en erfgoed. Wie liever de natuur opzoekt, kan terecht in domein Kiewit. Het domein viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan en blijft een geliefde bestemming voor wandelaars, gezinnen en natuurliefhebbers. In Cinema Z staan ook dit weekend opnieuw jeugdfilms op het programma. Een ideale activiteit voor gezinnen die op

zoek zijn naar een gezellige filmnamiddag. En Hasselt smaakt naar herfst. Naast de evenementen is het weekend ook ideaal om een terrasje mee te pikken op een van de vele pleinen in de stad, een stukje Limburgse vlaai te proeven of te genieten van een warme koffie tijdens een wandeling door het gezellige stadcentrum. Een perfect recept dus voor een geslaagd herfstweekend in Hasselt.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

In Hasselt wordt dit jaar een bijzondere mijlpaal gevierd. Domein Kiewiet bestaat namelijk 50 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Wat ooit begon als een plek waar natuurbeleving en milieueducatie centraal stonden, is het uitgegroeid tot een van de meest geliefde groene ontmoetingsplaatsen van Limburg. Het jubileumjaar zet niet alleen de rijke geschiedenis van het domein in de kijker, maar werpt ook een blik op de toekomst van natuur, biodiversiteit en duurzaam samenleven. Gedurende de voorbije 5 decennia heeft domein Kiewiet zich ontwikkeld tot veel meer dan een natuurgebied. Het domein combineert recreatie, educatie en natuurbeheer op een unieke manier. Jaarlijks vinden duizenden bezoekers de weg naar Kiewiet voor wandelingen, fietsuitstappen, gezinsactiviteiten, workshops en natuureducatieve projecten. Voor vele Hasselaren roept Kiewiet warme herinneringen op. Generaties kinderen bezochten het domein tijdens schooluitstappen, leerden er de dieren kennen of zetten er hun eerste stappen in de natuur. Vandaag blijft die educatieve functie even belangrijk als 50 jaar geleden. Wat domein Kiewiet zo bijzonder maakt, is de combinatie van rust en activiteit. Gezinnen komen er wandelen tussen de weilanden en de bossen, kinderen ontdekken de dieren op de kinderboerderij en natuurliefhebbers genieten van de vele groene zones die het domein rijk is. Tegelijk vormt Kiewiet een belangrijke ontmoetingsplaats. Doorheen het jaar vinden er tal van evenementen plaats waarbij natuurbeleving centraal staat. Activiteiten voor gezinnen, educatieve programma's, workshops en seizoensgebonden evenementen zorgen ervoor dat het domein leeft in elk seizoen. Belang van biodiversiteit. In een tijd waarin natuurbehoud steeds belangrijker wordt, speelt domein Kiewiet een voorbeeldrol. Het domein zet sterk in op biodiversiteit, natuurontwikkeling en milieubewustzijn. Bezoekers leren er hoe planten, dieren en mensen samen deel uitmaken van één kwetsbaar ecosysteem. Door educatie te combineren met beleving maakt Kiewiet natuur toegankelijk voor een breed publiek. Het domein toont dat de natuur niet iets is dat zich ver van de stad bevindt, maar een essentieel onderdeel vormt van het dagelijks leven. Het 50-jarige bestaan is niet alleen een moment om terug te kijken, want tijdens het jubileumjaar wordt ook aandacht besteed aan de toekomst van natuurbeheer, klimaatuitdagingen en de biodiversiteit. Het domein wil een plek blijven waar bezoekers kunnen leren, ontdekken en genieten van de natuur, ook voor de volgende generaties. Ter gelegenheid van dat jubileum organiseert domein Kiewiet gedurende het jaar verschillende activiteiten waarbij bezoekers kunnen kennismaken met de geschiedenis van het domein, het huidige aanbod en de toekomstvisie rond natuurbeleving. En daarmee onderstreept Kiewiet zijn blijvende rol als een van de belangrijkste recreatieve en educatieve natuurgebieden van Limburg.

Wat fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Het eerste uur van Op Weekend zit er alweer op. We hebben samen genoten van heerlijke muziek, gezellig weekendnieuws en fijne verhalen uit Hasselt en de ruime regio. Maar geen zorgen, want het beste van dit weekend is nog lang niet voorbij. In het volgende uur trekken we opnieuw de stad in, blikken we vooruit op alles wat er dit weekend te beleven valt en natuurlijk staat er weer een mooie selectie van de beste muziek voor je klaar. Dus blijf gezellig luisteren, thuis, onderweg of waar je ook bent. Ik ben Karin de Greve en ik neem je graag mee verder door dit weekend. MUZIEK.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

Welkom terug bij Op Weekend bij Radio Ludo. Ik hoop dat je het gezellig hebt gemaakt, want we zijn ondertussen aanbeland in het tweede uur van ons programma. Buiten trekt Hasselt opnieuw alle registers open met winkelbezoekers die zich klaarmaken voor het weekend van de klant en heel wat cultuur in de stad. Maar ook hier op Radio Ludo valt er nog heel wat te beleven. De komende 60 minuten heb ik weer een heerlijke mix van muziek voor je klaarstaan, afgewisseld met leuke weetjes, verhalen uit de regio en natuurlijk de sfeer die bij een ontspannen weekend hoort. Dus leun gerust even achterover, geniet van je koffie, maak die wandeling nog wat langer of draai het volume gewoon een tikje hoger. Waar je ons ook beluistert, ik ben blij dat je erbij bent. Ik ben Karin de Greve en samen maken we er een prachtig tweede uur van. Dit is Op Weekend op jouw Radio Ludo.

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat, met jouw input als kloppend hart.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Omdat we zo af en toe ook buiten de grenzen van de stadsregio gaan, kun je nu luisteren naar de reportage die Frank voor ons maakte.
1: Voor ons heeft dan plaatsgenomen
2: James Mousseau.
1: En de hals van de Conference Peer wordt langer, ook al zijn ze kleiner vandaag, dit seizoen.
2: Jawel, ze zijn wel kleiner, maar ze zijn minstens even smakelijk, om niet te zeggen meer smakelijker, door de grotere suikergehalte.
1: En u gaat nu in Sint-Truiden voor Conference.
2: Dus ik denk dat Sint-Truiden de conference-streek is van Europa, dus we vonden het ook belangrijk daaromtrent een wedstrijd te organiseren.
1: En hoeveel deelnemers heeft u voor dit dessert gebeuren?
2: We zijn blij met 9 inschrijven, omdat een conference dessert is zeker niet gemakkelijk. En ik denk dat mensen die deelnemen al enige ervaring hebben in het maken van lekkere desserts.
1: En het kadert ook in de Trudorfeesten, of is het een apart project?
2: De Trudorfeest is een apart project. En dat is deeljaar diverse activiteiten. Maar dit kadert niet specifiek in de Sint-Trudolfeesten.
1: En heeft u volgend jaar een ander fruitproduct op het oog voor wedstrijd?
2: Dat is zeker dat we iets dat we gaan overwegen. Mogelijkerwijs ook een samenwerking met de commanderie. Om te kijken dat we elk jaar toch een interessante wedstrijd hebben. Omdat als we elk jaar hetzelfde soort fruit zouden nemen, zo na een verloop van tijd er geen kandidaten meer zijn, omdat dan alles al is ingediend.
1: Dankjewel, James.

0: Σορπρέρι.
1: Werelddierendag wordt jaarlijks gevierd op 4 oktober en wil mensen bewust maken van het belang van respect en zorg voor de dieren. Tal van organisaties gebruiken deze dag om aandacht te vragen voor dierenrechten, dierenopvang en verantwoord huisdierenbezit. Voor dierenliefhebbers in Limburg belooft het dus een boeiende en een gezellige dag te worden.

Tijdens de Hasselse Geneverfeesten is er van alles te doen in de stad. Wie een overzicht wil hebben, kan het best eens op de website kijken, geneverfeesten.hasselt.be. Ook Radio Ludo is actief tijdens de feesten, onder andere met een speciale uitzending waaraan we momenteel druk aan het werken zijn. We vragen je aandacht ook voor een spectaculaire optreden van DJ Buscemi in de kapel van het Hemelrijk. Op deze sfeervolle plek smaakt de Genever nog lekkerder dan anders en kun je volop genieten van goede muziek en een prettige ambiance.

Ja, en daarmee komen we met nog een plaat te gaan aan het einde van deze aflevering van Op Weekend met Karin de Greve. We hopen dat je met plezier geluisterd hebt. Je tips en evenementen zijn nog steeds welkom. Blijf ze mailen naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. En tot volgende week.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo. Ludo. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In een weiland naast de Kiezel in Diepenbeek is een grote hoeveelheid doornappels aangetroffen. Deze giftige plant kan buikpijn en hallucinaties veroorzaken. De gemeente is op de hoogte en zegt het nodig te doen om de opmars tegen te gaan. Contact met de bloemen of bolsters kan huidaandoeningen veroorzaken. Dieren kunnen er zelfs van sterven. De eigenaar wordt opnieuw aangeschreven om de plant te verwijderen. Landcommanderij Aldenbieze in Bilze-Hoeselt moet vanaf 2027 300.000 euro besparen. Dat blijkt uit de begrotingsmaatregelen van de Vlaamse regering. De gevolgen voor het aanbod en de bezoekers zijn nog niet duidelijk. Een besparing van deze omvang heeft onvermijdelijk impact op onze culturele werking, zegt directeur Patrick Cornelissen. De site ontvangt jaarlijks 250.000 bezoekers en organiseert bijna 1000 activiteiten. Vandaag eerst mistig en lage bewolking. Later overal zonnig najaarsweer. We halen 17 tot 20 graden met weinig wind. Morgen opnieuw kans op ochtendmist, daarna volop zon en aangenaam weer tot 22 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
5: Hey, no!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. Krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
2: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij WOPA op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Door een nieuwe besmetting van vogelgriep moesten alle 260 vogels van een hobbyhouder in Overepe gisteren geruimd worden. Omdat dit zo zwaar is, hebben we slachtofferhulp ingeschakeld om de eigenaar te begeleiden, zegt de burgemeester. Eind september werd de uiterst besmettelijke variant H5N1 vastgesteld. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen stelde een beschermingszone in en er geldt een ophokplicht tot 30 oktober. Er werden enkele besmette vogels geruimd. Wat begon als een idee op een wijnbeurs, levert vandaag druiven op van de Genkse mijntrails. Mine Wine is gisteren in Zwartberg begonnen met de eerste volledige oogst. We hopen dat de wijn dit jaar nog krachtiger wordt. Het project ontstond in 2020 via het burgerbudget. Onderzoek door de Universiteit Gent bevestigde dat wijnbouw op de terrils mogelijk is. In totaal staan er zo'n 3600 wijnstokken. Vorig jaar leverde dat 200 liter jonge Riesling op. Dit jaar hoopt men op 400 liter. De voorverkoop start in november. Vandaag eerst mistig en lage bewolking, later overal zonnig najaarsweer. We halen 17 tot 20 graden met weinig wind. Morgen opnieuw kans op ochtendmist, daarna volop zon en aangenaam weer tot 22 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

Ken je dat nog, van die muziekdoosjes? Dan speelt dat een melodietje en dan staat daar soms een vogeltje op dat zo'n beetje meekwettert. Un petit oiseau mécanique, het orkest Paul Mauriat. En daarmee is onze siesta uit de startblokken geschoten. Al klinkt zo'n werkwoord nogal overdonderend, we houden het door de bank nogal rustig op de zondag, geen hoogdravend gedoe. Een luisteraar omschreef dat een tijdje geleden heel toepasselijk als sereen. Hij vond dat trouwens van Radio Ludo tout court. We zijn een nogal serene zender. Hier zetten we alle drukte aan de kant, dat klopt ook, en we geven voorrang aan de muziek. Welkom trouwens.

Wat is dat voor een trieste tekst? Als je daar niet op let, zal je zeggen, dat is een aangename melodie, maar inhoudelijk is dat een regelrechte huilenbalk. Paul Anka, It Only Lasts For A Little While. Toen we 3 jaar geleden met Radio Ludo van start gingen, dachten we ook in stilte, hè? Hoe lang gaan we dit volhouden? Maar dankzij ons team, onder aanvoering van Ludo Wijnen en sinds kort van Antoine Derksen, zijn we van plan er nog stevig mee door te gaan. Natuurlijk mag en moet onze familie nog uitbreiden, aan de overkant bedoel ik. En dan kijk ik in jullie richting, want hoe groter de bende wordt, hoe langer we het kunnen volhouden. En wat houdt dat in? Dat jullie promo voeren voor onze zender. Zo simpel is dat. Oh.

0: Let me kiss you goodnight.
1: Elvis op zijn best in de 60s, de man liet toen graag horen dat hij een goede zanger was, gedaan met dat rock'n'roll geschreeuw en dat overdreven heupgewieg. Het mocht allemaal wat romantischer en zoetgevoisder, zoals je daarnet kon horen in For the Millionth and the Last Time. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik dit voormalig koppel in de kijker ga zetten. Je kent ze wel, Albano en Romina Power, intussen al een tijdje gescheiden, maar ooit wereldberoemd in Italië en verre omstreken.

Heb je de dames herkend? The Andrew Sisters, My Little Grass Shack. Een liedje dat baden in een Hawaïaanse sfeer. Toen eind jaren 50 Hawaï een volwaardige staat van Amerika werd, nee, Trump had daar toen niks mee te maken, kwam er plots veel belangstelling voor de Hawaïaanse cultuur, ook voor hun muzikale erfenis. Denk maar aan de Presley film Blue Hawaii, aan de hit Hawaiian Wedding Song van Andy Williams en een liedje van Belgische, jawel, Belgische makelij. Ik hoor dat nergens meer. Ik heb het over dit.

geschreven door Willy Albi Moore en Johan van Wetter. Een volbloed Belgische productie, Hawaii Tattoo, The Waikikis, een hit in 62. En tel daar keurig 7 jaartjes bij. En dan haal ik er dit album bij van Engelbert Humperdinck. Dat album heet gewoon, maar hier, kijk maar, Engelbert. Met erop 2 hits, wacht hè. Moet snel kijken, blablab. Ja, The Way It Used To Be en Le Bicyclette, The Bell Size. Er is me van die plaat nogthans altijd een liedje bijgebleven dat geen kat draaide. Toen niet en nu ook niet. Behalve mij. Café.

Nog zo'n hitmaker, alleen bij ons niet zo bekend, maar in Amerika en vooral in Las Vegas op handen gedragen, Steve Lawrence. I don't care, only love me. Wat je ook doet, maakt me niet uit als je maar van me houdt. Willen we nou eens AI'en? Dat werkwoord bestaat niet, maar met de nodige dichterlijke vrijheid ga ik het nu, voilà. Hier, het kind is geboren, dus AI'en, zo artificieel als wat, maar klinkt best intelligent. Hier is Many Flavor en hun versie van de hit Can't Take My Eyes Off of You.

Ja, je kan dat bezwaarlijk slecht gaan noemen. Integendeel, lekker laid back, lekker easy listening. Many flavors can take my eyes off of you. Ik ga een beetje op zijn hitwaardes draaien. Je weet wel, mijn Golden Oldies programma hier bij Radio Ludo op de zaterdag van 10 tot 12 en in herhaling op de vroege vooravond, op de zaterdag dus, van 5 tot 7. Twee hits nu, die erin zeker niet zouden misstaan.

Pip Jong was, hè, toen ze succes begon te scoren. Met onder meer Too Many Rivers, Brenda Lee en daarvoor. Maar dat hoef ik eigenlijk niet meer aan te kondigen of af te kondigen. The Platters, Only You. En eigenlijk zou dat tussen ons ook zo moeten zijn. Eigenlijk zou je maar naar één zender mogen luisteren en die elke dag blijven koesteren. Radio Ludo, jawel. Zo zijn er geen twee en zo maken ze er geen twee. Dus blijven koesteren, zei ik. Shit.

Nieuw-Zeelandse zanger, heel succesvol in zijn tijd John Rowles, Cheryl Moana Marie. Qua succes heeft deze man nooit te klagen gehad. Paul McCartney die heeft zijn leven lang zijn liedjes zelf geschreven, op een paar uitzonderingen na. Dit kende hij nog uit de tijd dat zijn pa bij een dansorkest speelde. Hij hoorde daar thuis vaak de revue passeren. I'm gonna sit right down and write myself a letter.

Die mogen altijd langskomen hier, graag zelfs de Shadows Perfidia. Ik ga zo meteen nog eens een triootje plegen, je bent dus gewaarschuwd, maar ik ga eerst voorrang geven aan Jimmy Foster. Geen naam die een bel doet klinken, behalve dan bij de liefhebbers van Popcorn Oldies, want die koesteren hem vooral om deze plaat. Hey.

komt regelrecht uit de jaren 50 musical Kiss met I'm a Stranger in Paradise, Jimmy Foster. En nu dat beloofde triootje, daarin zometeen nog een fragment uit de musical Kiss met, maar eerst Joe Leemans. En mij is het vooral om de sound te doen zo'n beetje in de stijl die Ray Conniff creëerde in de 50s. Werd nogal gretig gekopieerd. Luister maar. Yeah.

was puur genieten. Love Me Forever, The Four Esquires, met daarvoor het orkest van Jimmy Carroll en de Kirby Stone Four, Babbles, Bangles en Beat, zoals ik al zei, uit de musical Kismet. Zo dadelijk na het nieuws nog meer van dat moois en dat schoons, even de benen strikken. En tot straks.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder, in de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.

Kijk, dat zou je nog moeten hebben. Zo'n vrouwelijke assistente die de muziek kiest voor mijn programma op de zondag. Het zou nog romantischer klinken, denk ik, dan het nu al klinkt. Dit nummer zou vaak opduiken. Een lied over spelletjes die in de liefde gespeeld worden. Games that lovers play. Nu is in de versie van de Engelse crooner Frankie Vaughan. En als je zo'n spelletje speelt, moet je wel je geliefde goed in het vizier houden. Al lukt dat hier blijkbaar niet, als ik mag voortgaan op de titel tenminste. I was invisible to her.

0: viel niet op. Hè. Ze letten niet eens op me. I was invisible to her. Zo artificieel als wat, hè. We waren weer aan het AI'en. Dream of an Old America, zo heet dat project. Een vertaling nu, een Nederlandse zanger die verkoos in Zweden te gaan wonen, maar met de regelmaat van een klok liedjes in het Nederlands zong. Cornelis Vreeswijk.
1: Och, het is misschien wat laat. Maakte ik je wakker, maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft

Marlies Vreeswijk, daarom noem ik je mijn liefste in een lied waarin je waarschijnlijk al Have to Say I Love You in a Song van Jim Croce hebt herkend. Twee songs nu bekendgemaakt door Tom Jones, die twee maal Leentje Buur ging spelen in de wereld van de Amerikaanse country. Hij was op zekere dag in de States om daar voor televisie op te treden en hij passeerde zijn platenfirma, zijn Amerikaanse platenfirma, en zag daar het nieuwe album van Jerry Lee Lewis liggen op de draaitafel, met erop de song Green Green Grass of Home. Zijn Engelse producer zag daar niet zoveel in, maar Tom drong aan, maar de producer zei wel, we gaan dat een klein beetje populariseren. Iets minder country laten klinken. En zo gebeurde het ook.

volgend zanglied aan Jones coverde, Detroit City. Je hoorde de originele versie van Bobby Bear. En zo zie je maar waar Abraham de mosterd ging halen. En ook zij ging de mosterd elders zoeken, ook al had ze songschrijvers zat die speciaal voor haar wilden schrijven. Hier is Céline Dion met At 17, jaren voordien een hit voor de vrouw die het ook schreef, Janis Ian.

Een verhaal over het verdriet dat puberende meisjes meemaken als ze niet bij de knapste van de klas, qua uiterlijk, hè, behoren. Dan verzinnen ze heel veel verhaaltjes in hun stoutste dromen, het 17 Céline Dion. Pure romantiek nu. Benny Nijman vertaalde ooit Je t'aime mon amour van Claudia Jong, die dat opnam samen met de Franse pianist Richard Kleiderman. Maar omdat onze moedertaal voorrang mag krijgen, is hier Benny. Hoeveel geheimen telt een hart?

weet je pas als je zelf een gezegende leeftijd hebt bereikt. Maintenant je sais, Jean Gabin. En zo hoorde je dat je niet eens hoeft te kunnen zingen om een plaat op te nemen. Hij kan wel zingen, ook al werd hij kortelings 80, Barry Gibb van de Bee Gees, die niet kan wegmoffelen dat hij ooit een grote fan was van de Beatles.

album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Barry Gibb, When I'm 64. Die leeftijd, die ben ik al lang gepasseerd, maar wel nog jong van hart. En dat komt omdat ik mijn leven lang muziek heb mogen draaien en serveren, hè, zodat jullie er kunnen van genieten. En dat kan nog altijd, hè. Dankjewel, Radio Ludo.

was nog eens loepzuiveren. AI, Always My Darling, Melody in Sepia. Ga het niet zoeken, lieve mensen, want dat is moeilijk te vinden. Laat het zoekwerk maar aan mij over. Ooit live gezien en door de man persoonlijk uitgenodigd om het concert mee te maken van op het podium zelf. Schuin zat ik achter zijn orkest. Gilbert Bécaud.

horen, vaker dan je denkt, de vraag: waar moeten wij als liefhebbers van echte Golden Oldies in 's hemelsnaam nog terecht? Dan is er maar één zender waar we jou op je muzikale wenken bedienen. En dat is hier bij Radio Ludo.

Dat waren nog eens liedjes en die blijven we koesteren. De hits van Neil Diamond, Song Song Blue. Een mevrouw met een dijk van een stem en een dijk van een nummer. Zo lust ik er wel 13 in een dozijn. Rainari, My Prayer, niet te verwarren met de gelijknamige hit van de Platters. Integendeel.

bijna hekken sluiten van onze siestdag, Renari, my prayer. Mag ik jou bidden en smeken bij ons te blijven? Je gaat het je niet berouwen, je gaat er geen spijlen over houden. Ontzettend bedankt dat je bij ons wou blijven en dat zometeen ook blijft doen. Wat mij betreft nog een fijne dag en tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

Man moet ik het dragen, wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen, hoe je eenzaamheid verwerkt?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Ever.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.